en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Luister voor de beste Golden Oldies naar Noordzee Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Meer dan 1 op 5 Vlamingen heeft minder dan 2000 euro op zijn spaarrekening staan. Dat blijkt uit de Stem van Vlaanderen, een onderzoek van HLN en VTM Nieuws. 1 op 3 komt in de problemen bij een onverwachte factuur van 500 euro. En bijna de helft van de Vlamingen komt niet of amper toe met zijn loon elke maand. Geldexpert Chris Sugira.
4: Er zijn verschillende factoren, maar één van de basisfactoren is dat de behoefte die iedereen nodig heeft, dus de basisbehoefte, denk maar aan huur, energie, kleren en zo verder, dat die gestegen zijn. En daarnaast zijn er ook de geopolitieke factoren, ja. Die zorgen voor onrust bij de mensen. Er is oorlog in Iran en onze overheid moet ook extra geld gaan zoeken voor de begroting.
3: In Nepal zijn nu al 616 doden geteld na de zware overstromingen daar. In Tibet gaat het om 7 doden. Er zijn ook nog zo'n 2500 mensen vermist, onder wie 3 Belgen. Intussen vraagt Nepal hulp aan China en India onder meer voor herstellingswerken en DNA-onderzoek. Onze nationale basketbalvrouwen, de Belgian Cats, hebben hun voorlaatste voorbereidingsmatch voor het WK nipt gewonnen. Het werd 78-77 tegen Japan. Zondag spelen de Cats nog een laatste oefenmatch opnieuw tegen Japan. Daarna trekken de Cats naar Berlijn, waar ze op 4 september aan de groepsfase van het WK beginnen. Ze spelen dan tegen Turkije. En in het voetbal heeft Racing Genk gemakkelijk gewonnen van promovendus SK Beveren. Het werd 4-0. In de stand springt Genk nu naar een gedeelde derde plaats met 7 punten. SK Beveren staat 11e met 3 punten. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het regenen met vanavond kans op onweer en maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden. Maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostense en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: De hele morgen Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Jackie. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: We starten de dag aan de kust wisselend bewolkt. Er ligt een buienlijn op ons te wachten en we krijgen vandaag temperaturen rond de 21 graden. Er staat een vrij krachtige zuidenwind aan de kust. Het is hoogwater deze middag om 3:15 en de strandwatertemperatuur bedraagt 20,2 graden.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombie.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Crokey Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2,03 meter, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag, vanaf 3 uur, kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Dimaro, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De Fin de Saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Dimaro en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 10:00. Goedemorgen.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan Strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Jongeren doen minder aan pensioensparen. In 5 jaar tijd is een aantal met 12% gedaald, dat schrijft de Tijd. Steeds meer jongeren kiezen voor trackers of EFT's. Dat is een vorm van passief beleggen die vaak gepromoot wordt door zogenaamde finfluencers op sociale media. Jongeren hopen zo hogere rendementen te krijgen, zegt professor Kenneth de Becker.
4: Pensioensparen is gebonden aan allerlei regels. Dat maakt maar beperkt in aandelen investeren, beperkt buiten Europa investeren. Met een tracker heb je die beperkingen niet. En als je dan natuurlijk de vergelijking gaat maken tussen het pensioensparen met de beperkingen en een tracker die wereldwijd belegt, dan zie je dat de laatste jaren de rendementen van die trackers vele malen hoger waren dan het pensioensparen.
3: Nadeel bij trackers is wel dat jongeren zelf de discipline moeten hebben om jaarlijks te investeren en de trackers ook niet te verkopen voor het pensioen. In IJsland trekken de inwoners vandaag naar de stembus om te beslissen of de regering de gesprekken om toe te treden tot de Europese Unie weer moet opstarten. IJsland had in 2009 al een aanvraag ingediend, maar uiteindelijk kwam er een partij aan de macht die dat niet zag zitten. De onderhandelingen werden nooit formeel afgesloten, waardoor de aanvraag nog steeds op tafel ligt. De IJslandse premier spreekt nu over een nu-of-nooit moment. Voorstanders vinden vooral de euro economisch interessant. Tegenstanders vrezen dat IJsland de controle over visserij en walvisjacht zal verliezen. En Elise Mertens heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Monterrey in Mexico. Ze won in 3 sets van een Tsjechische. Het werd 1-6, 6-4 en 6-2. Eerst opklaringen, daarna komen er meer wolken en gaat het ook regenen, met vanavond kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen begint dan met veel wolken, daarna klaart het op bij 22 graden, maandag dan wisselvallig met buien en veel wind en tot 21 graden.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: should tell her. De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee. Donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Noordzee Gold met de mooiste golden

Casino Middelkerken lanceert een nieuwe comedyreeks, Comedy au Cabaret. In de cabaretzaal van het casino brengen Belgische comedykleppers het beste van zichzelf in een warme setting met maximum 95 plaatsen. Op zaterdag 20 oktober komen Bert Gabriels en Tim Loobuik. Een ticket voor de voorstelling kost €15.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik had dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
1: Voor wie houdt van ouderwetse radio, is dit Noordzee Gold.

Er valt weer heel wat te beleven in het Westerkwartier op Open Monumentendag, zondag 13 september. Struin over de Wereldse Wijkmarkt, steek je handen uit de mouwen tijdens een workshop, ga op fotozoektocht, volg een rondleiding of spring op de retrobus. Benieuwd naar de wijk? Neem dan ook een kijkje binnen in enkele bijzondere gebedshuizen en schuif aan voor een traditionele langaarmaaltijd in de Sikh-tempel. Ook buiten het Westerkwartier valt heel wat te beleven. Neem een kijkje achter de schermen van de Grote Post, ontdek het traject van een kunstwerk in Musée, verken exclusief Steunpunt Bensberg op Atlantic Wall Raverside of duik tijdens een lezing in het erfgoedverhaal van Cursaal Oostende. Benieuwd naar het volledige programma? Neem dan zeker een kijkje op openmonumentendag.be/Oostende.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherper bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Lokaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Lokaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Vrijer Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie.
1: Welkom bij Noordzee Gold.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tijdens de zomervakantie openen de Oostendse musea elke zaterdagavond gratis hun deuren tussen 6 en 10 uur. Vandaag is dat de kunstgalerij van The Crystal Ship in de Oostgelling nummer 3. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komen de Melody Makers. Vandaag, vanaf 3 uur, kan je in het Vrije Tijdspark Krokodil in Middelkerke naar de Dance Festival. Onder andere Di Mario, Maxim en Reggie komen er optreden. Tickets kosten €30. En dan heb ik nog dit. De zomer wordt vanavond in stijl afgesloten met een knallend event in het Staffensluiscentrum. De fin de saison 5 brengt DJ-sets van Ruben van Gucht en Di Mario en een optreden van Dont en The Hitman. Dat was hij weer voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Brederen worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: In Peer in Limburg loopt een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang. Dat bevestigt de burgemeester. Begin deze maand kwam daarover een melding binnen. Het gaat over een opvang van kinderen tussen de 3 en de 12. Je hoort burgemeester Steven Matthij.
4: Toen die melding binnenkomt, is natuurlijk direct ook de politie ingeschakeld. Er is ook een formele klacht ingediend en het onderzoek daar is lopende. Intussen hebben we ook in de kinderopvang zelf een aantal maatregelen genomen, zodat de ouders ook gerust kunnen zijn als hun kind naar de opvang gaat.
3: De kinderopvang blijft intussen dus wel open. De temperatuur in de Vlaamse waterlopen is gestegen tot een recordhoogte. Op sommige plekken tot wel meer dan 25 graden. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Milieumaatschappij waar Gazet van Antwerpen over schrijft. De hoge temperaturen hebben een ecologische impact, met onder meer vissterfte, maar het zorgt ook voor economische gevolgen bij bedrijven die koelwater lozen. Dat zegt hydroloog Patrick Willems.
5: Als er water wordt geloosd van heel hoge temperaturen en er dreigt gevaar op het overschrijden van die drempel van 25 graden Celsius, dan kunnen er lozingsbeperkingen of lozingsverboden opgelegd worden aan die bedrijven. Ja, dan moeten zij vaak hun productieproces gaan verminderen of in bepaalde omstandigheden zelfs helemaal gaan stilleggen.
3: Volgens Willems kan meer inzetten op het vasthouden van grondwater een oplossing bieden. In de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn afgelopen nacht zeker 27 mensen omgekomen bij een Russische drone-aanval. Dat melden lokale autoriteiten. Er raakten ook 42 mensen gewond. Rusland viseerde een magazijn waar munitie werd opgeslagen. Er was een grote brand en een explosie. En er is ook veel schade aan huizen in de buurt en meer dan 200 mensen moesten geëvacueerd worden. De Oekraïnse president benadrukt dat munitie niet in de buurt van woningen mag worden opgeslagen. De Spaanse overheid heeft de Europese grenswacht Frontex om hulp gevraagd bij de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het stukje Spaans gebied op het Afrikaanse continent waar vorige maand tienduizenden migranten Europa probeerden binnen te geraken. Spanje wil 10 extra medewerkers om te helpen bij de registratie en de eerste controle. Volgens de regering zitten er nog altijd zeker 3500 migranten op Ceuta. En rond deze tijd beginnen de Red Panthers, dat zijn onze nationale hockeyvrouwen, aan hun match voor de bronzen medaille op de WK. Ze nemen het op tegen Australië. Donderdag verloren de Panthers hun halve finale tegen Nederland met 1-0. In de slotminuten werd een doelpunt van ons land afgekeurd, waarna de speelsters boos werden op de scheidsrechter. Justine Razier kreeg zo een schorsing van 1 match en is er vandaag niet bij. Alix Gerniers kreeg een waarschuwing. Deze namiddag is het bewolkt met buien vanaf het westen. Vanavond is er ook kans op onweer, maxima tot 23 graden. Morgen nog wat regen en wolken, maar ook opklaringen, opnieuw tot 23 graden. Volgende week begint dan wisselvallig bij maxima tot 21 graden.
0: De hele middag Golden Oldies. Dit is Noordzee Gold.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Je luistert naar Noordzee Gold.

0: bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouwen en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Dit is Noordzee Gold.

0: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak-, gevel- of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Op donderdag 3 september organiseert de stad Oostende Zilver aan Zee in de Aanzeg Wellington Hippodroom vanaf 10 uur. Maak kennis met onder andere Oostendse verenigingen, hobbyclubs en stadsdiensten. Er zijn ook workshops, initiaties en interessante sprekers. De dag wordt afgesloten met een optreden. Zilver aan Zee, donderdag 3 september. De toegang is gratis.
2: Dit is Noordzee Gold.

Het ontbijt met de burgemeester ten voordele van goede doelen vindt plaats op zondag 18 oktober in Cursaal Oostende. Je kan ontbijten tussen 9:30 en 22:00 of tussen 11:30 en 12:00. Een ontbijt kost €15. Online te koop of via het uitloket.

maakte een grote ouverture. Met een slotgoor de finale stond in mol. Toen het klaar was speelde Pietje van de Buren. De compositie dreunde in hotstyle door zijn bol. Toen viel hij flauw op één krapo. Het kunnen er ook twee geweest zijn. En Johnny en Joan zongen door de radio. Zingt u allemaal met ons mee? Meneer.

0: RC Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombé.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over 1:00.

tot we samen zijn. We zullen doorgaan met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan.

0: De hele zomer zijn er in Oostende opnieuw concerten op de kiosk op het Wapenplein. Elke zondagmorgen, en dat tot eind september, is er Apéro Locaal. Oostendse muzikanten, groepen, koren en bands brengen deze traditie terug en zorgen voor muziek op de historische kiosk. Afspraak voor Apéro Locaal aanstaande zondag om 11 uur op het Wapenplein. Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Noordzee Gold, ook in het weekend vintage hits.

Deze zomer organiseert de stad Gistel, in samenwerking met Middelkerken en Koekelaren, opnieuw een grootschalige fietszoektocht. Onder de naam Harten van de Polder nodigt die fietsers uit om de mooiste plekjes van de regio te ontdekken via twee zorgvuldig uitgestippelde fietslussen. Meer info in de toeristische kantoren van Gistel, Middelkerken en Koekelaren.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Onze nationale hockeyvrouwen hebben geschiedenis geschreven. Ze hebben brons gepakt op het WK door in de kleine finale met 1-0 te winnen tegen Australië. Het is de eerste WK-medaille voor onze Red Panthers in bijna 50 jaar. Sportjournalist Klaas de Wijngaard.
4: Na jaren van proberen is het eindelijk prijs voor onze Red Panthers. Een enorme ontlading vlak na dat laatste eindsignaal. Ik heb heel veel tranen bij hen gezien de afgelopen jaren toen ze op de Olympische Spelen in Parijs die bronzen medaille misliepen. Hetzelfde verhaal vorig jaar op het Europees kampioenschap. En nu is dit echt de vrucht van jaren voorbereiding.
3: De vorige WK-medaille voor onze Panthers dateert al van 1978. Ook toen was dat brons. De dodentol na de Russische drone-aanval van afgelopen nacht in de buurt van de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 37, dat melden lokale autoriteiten. Eerder hadden ze het nog over 27 doden. Bij de aanval sloeg een drone in op een magazijn waar munitie opgeslagen ligt. Dat veroorzaakte een zware brand en meerdere ontploffingen. En een Amerikaanse militaire rechter heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Sheikh Mohammed zou het brein zijn achter de aanslagen van 9-11 2001, waarbij bijna 3000 doden vielen. Volgens Amerikaanse media bekende hij alles nadat hij 183 keer gefolterd werd in de beruchte gevangenis van Guantanamo. Eerder deze week besliste een militaire rechter al dat het proces tegen Sheikh Mohammed in juni 2028 zal starten. De rest van de dag is het bewolkt met buien, mogelijk met ook onweer bij, maximaal rond 23 graden. Morgen regen, maar ook opklaringen bij 22 graden.
0: Noordzee Gold.

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 5:00. Goedemiddag.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuide Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gulleghem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Noordzee Gold. Noordzee Gold.

Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Het eerste weekend van september is er in Oostende de Grote Braderie. Je kan terecht in de verkeersvrije Alfons Pieterslaan, beter bekend als de Boulevard. In de Rogierlaan is er een kunststraat. In de Torhoutse Steenweg tussen het Peert en de Frère Orbanstraat is er een rommelmarkt. Ook hier nemen de handelaars deel. Op het Prinses Stefanieplein maak je kennis met Oostendse en Vlaamse streekproducten. Het eerste weekend van september kom je proeven, shoppen, snuisteren en kuieren op de Grote Braderie. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Noordzee Gold. La place

0: Het Radio Noordzee weerbericht.
1: Vanavond en vannacht dalen de temperaturen aan de kust naar 14 graden. Morgen een wisselend bewolkte dag met een vrij krachtige wind aan de kust, maar het blijft wel droog. Strandwatertemperatuur 20,2 graden en de zon gaat onder om 8:30.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 6:00. Goedenavond.
1: Noordzee Regio Nieuws.
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Burgemeester John Crombe.
3: Het is zo dat het nieuwe strafwetboek vanaf 1 september 2026 geldt. En dat betekent dat als het wetgever, het parlement, een aantal zaken anders gaat behandelen, dat wij dat in onze eigen bepalingen ook moeten aanpassen. Dat betekent dat er een aantal scherpere bepalingen zijn op bijvoorbeeld lawaai en geluidshinder, wat dat belangrijk is in onze stad. Wat scherpere bepalingen ook over de omgang met afval, zwerfvuil en sluikstorten. Maar ook zaken zoals agressief gedrag naar ambtenaren of gezichtsbedekking. Allemaal elementen, want dat is het tweede, die een hogere maximumstraf kunnen krijgen als gasboete. Dat gaat naar €500 als maximumstraf, dat is hoger dan vandaag. En allemaal ook elementen waar dat we de handhaving zullen op verstrengen.
2: De kust blikt terug op een prachtige zomervakantie. Er werden afgelopen 2 maanden 11,2 miljoen overnachtingen geregistreerd. 6,1 miljoen bezoekers zakten af voor een dag naar de kust. Beide cijfers zijn de hoogste sinds de coronaperiode. Vlamingen zijn goed voor 60% van de overnachtingen, Franstalige Belgen voor een kwart. De kusthotels waren voor 95% volzet. Morgen start voor KVDO de competitie. Na een goede voorbereiding met mooie oefenmatchen en goede resultaten in de Croquis Cup start KVDO meteen tegen een topper, tegen KM Torhout. Basketbalclub Oostende tekende zijn laatste aanwinst. Kostas Kostadinov is een 23-jarige centerspeler. De Bulgaar meet 2 meter en 3, speelde in VS en was met laatste actief bij Andorra. Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Midden december wordt die opgevoerd. Meer regionieuws over een uur.
1: Dit is Noordzee Gold.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Noordzee Gold, ouderwetse radio.

0: Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Nieuws.
2: Vanaf september breidt het Oostendse improvisatiegezelschap Impromair zijn werking uit. Voor het eerst starten ze aan de Belgische kust met een lessenreeks improvisatietheater van 12 weken, speciaal voor tieners. Op 5 september is er een inloopworkshop voor hen. Impromair organiseert ook een lessenreeks improvisatietheater voor volwassenen. In Bredene worden morgen de op zee gebleven vissers herdacht. Dat gebeurt aan strandpost 2. Er is een hulde aan het monument door het gemeentebestuur en nabestaanden. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Drama voor Tadej Pogacar heeft moeten opgeven in de ronde van Spanje nadat hij zwaar viel in de achtste rit. Pogacar viel als eerste en sleurde nog enkele andere renners mee. Je hoort wielerjournalist Stijn Vlamink.
4: De wereldkampioen dook over zijn stuur. De schade was meteen duidelijk. Veel bloedschade aan de schouder en het aangezicht. Tegen beter weten in probeerde Pogacar nog even op zijn fiets te springen, maar de pijn was te intens bij de Sloveen. Pogacar, die de rode leiderstrui droeg, moest duizelig en gehavend met wat leek op een sleutelbeenbreuk de strijd staken.
3: Het is maar de vraag of Pogacar het WK haalt. Dat zal over minder dan een maand. Mogelijk viel Pogacar door een steen op de weg. Wout van Aert reed op dat moment net in zijn buurt.
5: Zoals ik het kon zien, denk ik dat hij door oneffen uit in de weg zijn stuur verliest. Zo eigenlijk zijn evenwicht verliest, peloton instuurt en eigenlijk een serieuze koprol maakte. Dus ik kon direct zien dat het een enorm zware valpartij was. Zo'n momentje dat je even vergeet dat je in de koers zit. Ik hoop gewoon in de eerste plaats dat hij geen te erge blessures heeft voor gewoon goed van kan herstellen en snel terug zonder pijn is.
3: Ook in de eindsprint van de rit was er een valpartij. De Fransman Brian Coquard bleef recht en won voor de Deen Mats Pedersen en onze landgenoot Jordi Meus. De Spanjaard Enric Mas is door het uitvallen van Pogacar de nieuwe leider in de Vuelta. In het noorden van Italië zijn 43 mensen gewond geraakt door hevig noodweer. Vier van hen liggen in het ziekenhuis, dat melden Italiaanse media. De regio daar wordt geteisterd door stormweer en zelfs een tornado. Tientallen huizen en gebouwen zijn beschadigd en heel wat mensen zijn daar nu dakloos. En in ons voetbal hebben La Louvière en KV Mechelen ook hun vierde wedstrijd van de nieuwe competitie niet kunnen winnen. De twee speelden 2-2 gelijk. La Louvière pakt wel zijn eerste punt, Mechelen pakt zijn tweede. Vanavond en vannacht vallen er buien, mogelijk met onweer, minima rond 17 graden. Morgen buien, maar ook wel opklaringen bij 22 graden. Maandag is er kans op onweersbuien bij zo'n 20 graden. En dinsdag, die eerste schooldag, verloopt wisselend bewolkt en ook meestal droog bij opnieuw rond 20 graden.
0: Dit is Noordzee Gold, met de mooiste golden oldies.

Oh, I wish I was in a

Gold. Een apart kanaal met enkel vintage hits van weleer. Je vindt Noordzee Gold op Radio Noordzee 105.be onder de gouden knop van Noordzee Gold.

0: Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Noordzee Regionieuws.
2: Deze week zijn de repetities gestart voor de Oostendse Revue. Na een sabbatjaar neemt de nieuwe ploeg het over. De meeste spelers zijn gebleven en kregen onder leiding van regisseur Hilde Veulemans al een eerste lezing van het scenario, waarin Camille Pulle opnieuw de hoofdrol speelt. Midden december wordt de revue opgevoerd. KV Diksmuiden Oostende verliest aanvaller Gauthier Willemijns. Hij trekt naar FC Gullichem. Morgen en maandag werkt basketbalclub BC Oostende twee oefenwedstrijden af in Duitsland. Keulen en Bonn zijn de tegenstrevers. Donderdag speelt BCO een eerste oefenmatch in Oostende. Oostendenaar José van de Kerkhoven schreef een taalboekje.
3: Eigenlijk een zeer toegankelijk boek over taal, over het Nederlands dan. Dus die vragen hebben te maken met alle domeinen die in een taal te vinden zijn. De klanken, de woorden, de zinsbouw en al die dingen. Maar ik kan dat helemaal niet theoretisch benaderen. Het is eigenlijk met een vlug humor verteld, anekdotisch verteld, eigenlijk allemaal heel leesbaar en op verschillende manieren leesbaar, ik ga het zo zeggen.
4: Heel laagdrempelig. Het zijn dingen die u ook op café zou kunnen vertellen.
3: Absoluut, absoluut. Ik heb het trouwens, ik ga wel eens op café zoals iedereen in Oostende zeker. En mensen weten dat ik met taal bezig ben. En het gebeurt dus heel, heel vaak dat mensen naar me toe komen en zeggen, hoe zit dat eigenlijk in elkaar?
2: Oostende past de regels voor gasboetes aan, zodat ook vandalisme, gezichtsbedekking en verkeers- en parkeerinbreuken kunnen aangepakt worden. Het maximumbedrag verhoogt ook naar €500. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
1: Dit is Noordzee Gold.
5: À cette heure-ci, c'est toujours la même chose. On n'avance plus.
6: Les gens se bousculent.
5: Tiens, encore un rendez-vous de repère. Hein. Enfin, c'est pas grave. Il fait beau. Et puis le principal, c'est de ne jamais s'énerver. Du calme.

Welkom bij Noordzee Gold. De klok rond Golden Oldies. Het is nu 12 uur. Goeienacht.